0: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Vier medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
1: Ik heb een heel opgelucht gevoel. En ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk.
0: In totaal zat de assisejury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
2: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
0: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Samen zorgen voor een goede start. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

0: zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: B-bad.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: hevige onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat,
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
4: Haha, jij bent een slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Nieuwe software op een oude laptop?
11: Let's go!
10: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het Assize-proces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
1: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
0: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
2: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
0: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
3: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen. En het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
0: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaar gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
4: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal, stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
0: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: 5 vrijdagen.
5: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
5: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
7: Sinds gisteren kan Leen nagenieten van alles wat met Franse muziek te maken heeft. Ja, en nu focussen op rock. Your golden years. En we hebben wel enkele suggesties hoor.
8: Nostalgie. Goedemorgen. Als je belt naar een inlichtingendienst, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog altijd 1 op de 4 Belgen belt naar bijvoorbeeld 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
9: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een piep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
8: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
10: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
8: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laurens Stuyck van Bouwweer Lantis.
11: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
8: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. 1 verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard euro aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
12: Procent Genen
5: met Bert Genen.

In deze hele goede morgen, de Morning Train, daar zijn we mee begonnen. Oorspronkelijk heette dat nummer wel 9 to 5. Maar ja, enkele maanden vroeger scoorde Dolly Parton al met 9 to 5. En dus heeft China Easton zich aangepast en werd het Morning Train.

0: Chic met de Good Times. En ja, we draaien die met een speciale reden. We draaien ze nog eens omdat Nile Rodgers verjaart vandaag.
1: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
0: 74 wordt Nile Rodgers. En 19 september was ook de geboortedag van...

0: Een zaterdagochtend zoen, hè? Al was het maar in gedachten. Straks staan we stil bij een van de belangrijkste reunies ooit op deze dag. En ook bij de openingsdans van Philippe en Mathilde.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Ja, toen zat het spleetje tussen de tanden nog tussen melktandjes eigenlijk. Vanessa Paradis met Jolle Taxi, gisteren geplukt door Leen, tussen 10 en 6. Pure genot was het, zalig de muziekjes die je bij elkaar hebt gestemd. En de volgende Big Five, dat is er één met alleen maar rockmuziek. Stemmen kan nu, luisteren pas vrijdag. Nostalgie.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: zei daarnet dat we de koning en de koningin een pleziertje zouden doen. En dat is intussen gebeurd. 13 september 1999 werd hun verloving bekendgemaakt. En de openingsdans was Eric Clapton met The Wonderful Tonight, niet Wiltura. Het nummer werd toen trouwens opnieuw uitgebracht.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: 100% genen.
7: Met

blijft toch een aanstekelijke van de Three Degrees, The Dirty Old Man. En we springen weer in de geschiedenisboeken. Vandaag is het precies 45 jaar geleden dat Simon & Garfunkel hun reunie lanceerden. In Central Park in New York. 400.000 fans kwamen daarop af. 11 jaar hadden ze niks meer samen gedaan, sinds 1970. Nostalgie. Ja, en dit was wel een toepasselijke eigenlijk. Hello.

Ja, terwijl we de Hughes Corporation hebben binnengelaten, heb ik hier nog wat zitten rommelen in de geschiedenis van de 19e september. En eerlijk gezegd, er is toch wel wat gebeurd op die dag. In het Verenigd Koninkrijk was er, intussen al 4 jaar geleden, de begrafenis van koningin Elisabeth. En in 1900 pleegden Butch Cassidy en de Sundance Kid hun allereerste overval. Misschien heb je de film gezien en dan weet je ook wel dat dit nummer daarin zat.

De soundtrack van Butch Cassidy en de Sundance Kid. Nummer van B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Dan is Serge Haberman, die is onderweg. Die heeft ook van alles rond zijn oren hangen. Vooral muziek uit 1969. Daar kijk ik echt naar uit.

0: ja, zo gaat dat, hè. De ene zegt goodbye, de andere wandelt binnen met een uitdrukkelijke hello. En dat is vandaag weer Serge Aderman. Kom aan, Serge, vlieg erin.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: 5 vrijdagen.
16: 5 toplijsten.
15: 5 genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Hij is altijd al geweldig gepassioneerd geweest door muziek, onze Bert Gene. En zijn favoriete popjaar komt eraan.
17: Your golden year.
0: 1969.
17: Nostalgie.
0: 10 uur, goedemorgen, tijd voor het nieuws.
18: Goedemorgen. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
19: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En 2, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
18: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 bijvoorbeeld, om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
20: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een beep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
18: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden. Daarna warmer en zonniger.
15: En bij ons is het nu 16 graden. Ik heb 2 plaatsen waar je langer dan 10 minuten aanschuift als je op de weg zit. En dat is het geval op de E313 Randst Antwerpen. Daar verlies je 38 minuten van Randst tot Wommelgem. En op de E17 Gent-Kortrijk, daar verlies je 25 minuten tussen Zwijnaarden en De Pinte.
21: Flashback Top 40
22: met Serge Haderman.

19 september 2026. Hele goede morgen. Fijn dat jullie weer in zo'n grote getale zijn komen opdagen. Dit is Nostalgie Plus met tussen nu en 1 uur rechtstreeks vanuit ons mediahuis de Flashback Top 40. En je hebt het al gehoord, hè, van Bert daarnet. Maar hij mocht dat zeggen, hoor. Hij mocht dat verklappen. Het staat ook op de sociale media trouwens en ook op onze site nostalgie.plus. Het is tijd voor het maandoverzicht van september 1969. Dit is het op.

0: En dit is Zagran Evans, of dit zijn Zagran Evans in the year 2525. Dit is de oorspronkelijke top 3. Maar ook vandaag mag en kan jij de geschiedenis herschrijven. Stem op jouw ultieme favoriet. Je mag er ook 2 doorgeven, maar het is een goede gewoonte geworden. Heel wat luisteraars die geven hun volledige top 3 door. En dat kan via onze site nostalgie.plus, flashback top 40. Maar het kan ook via onze gratis WhatsApp 0700 800 900. Dus ik herhaal 0700 800 900.
1: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 50.

0: Amai, ik heb nog maar één plaat gedraaid, nummer 40. En er komen al zoveel stemmen binnen. Ook een luisteraar die mij vraagt om het WhatsApp-nummer nog eens een keer te herhalen. Wel geluk, Meerte, hier komt het. 0700 800 900. Beginnen deden we met de Beatles. The Ballad of John and Yoko had nummer 1 gestaan, maar was nu helemaal weggezakt naar nummer 40. En er was heel wat te doen rond de Beatles toen in september 1969. Op 13 september organiseert de Plastic Ono Band hun eerste live optreden met John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton op het Toronto Rock and Roll Festival. Op 23 september 1969 staat er in de Northern Star, dat is een krant in Illinois, Amerika, geruchten dat Paul McCartney overleden zou zijn. En Apple Records, platenmaatschappij van de Beatles, brengt het 11e studioalbum Abbey Road uit. Het zijn hun laatste opname als kwartet. Dit legendarische album bereikt No Time in No Time, de eerste plaats van de albumlijsten. Oké, ik heb een historisch fragment. En het heeft te maken met de volgende plaat op nummer 39. Het was een van de succesvolle opvolgers van A Whiter Shade of Pale. De wereldhit van Procol Harum uit 1967. En die laten we aankondigen in 1969 door een ex-DJ van de zeezender Radio Caroline, die tijdens de avonturen bij Radio Veronica begon te presenteren. En later kreeg hij ook een muziekprogramma bij de Tros op televisie. De fantastische Robbie Dale.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

lekker in de zee hoor, vandaag is zo warm. Ja, hier in de zee op Groningen. It's so cool, it's so lovely and cool. Ja, maar er is een auto bij de, een auto bij de schip, hè. Je weet dit plaat wel hoor, je weet het wel. Dit is een hele goede. From en formatie heet Procol Harum. A salty dog. Woef woef.

originele versie van een Salty Dog. Woef woef, Procol Harum. En ze staan op nummer 39. Maar er bestaat ook een geweldige live versie opgenomen in Denemarken. Die had ik ook kunnen laten horen. Maar weet je, ik bewaar die voor jou. Voor een volgende keer. 1969 was ook het jaar van de première van de eerste rockopera. Tommy van The Who.

0: Excellent zijn er nu HP laptops met ruildeals tot €150.
1: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
2: Ik wil eerst nog een koffie.
1: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
2: Voor dat oud wrak?
1: Ja, het zijn ruildeals.
2: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
1: Onze vakman.
2: Yes.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi.

0: Altijd slim.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: De Flashback Top 40.

0: vrolijkheid troef in september 1969 met de Big Bamboo van de Merry Men. En dan een heel leuk weetje. Ik wist het zelf ook niet, maar bandlid Chris Gibbs van de Merry Men werd in 2003 de eerste persoon uit een Caribisch land die het Engelse kanaal overzwom in een tijd van 11 uur en 30 minuten. Helaas is hij overleden op zijn 80ste. Maar toch nog een mooie leeftijd. Maar allee, de eerste persoon uit een Caribisch land die het Engelse kanaal overzwom. En dat is natuurlijk niet simpel. Ja, heeft er niet lang over gedaan, hè? 11 uur en 30 minuten. De Merry Men hebben trouwens 3 keer opgetreden voor het Britse Koningshuis. Ook hebben ze opgetreden voor Ronald Reagan en Nancy Reagan tijdens hun bezoek aan Barbados in 1982. En de Merry Men werden door de president en de First Lady uitgenodigd om nog eens terug te komen naar het Witte Huis. Oké, één plaats hoger. We gaan naar Groot-Brittannië. Dit is nummer 36.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Ooit stonden ze nummer 1 in Engeland met If Paradise Is Half As Nice. Dit was een van de andere hits van de Engelse band Eamon Corner. Naar wat keken wij op televisie? Wel, het populairste televisieprogramma bij de toenmalige Vlaamse omroep. Dat was BRT1 TV. Was Wij Heren van Zichem. Een Vlaamse televisieserie in de regie van Maurits Balfoort. Uitgezonden tussen 69 en 71, 26 afleveringen. De opnames gebeuren gedeeltelijk in Zichem zelf. Ja, en okay. De reeks naar de romans van Ernest Klaas vertelt over de lotgevallen van de bewoners van het dorp Zichem. Het levert legendarische personages op, zoals Jeff de Smit, Boerkoene en Pastoor Munten. Het scenario omvat verhalen uit De Witte, het leven van Herman Koene en het kosthuis Fien Janssens. Met onder meer Luc Philips, Robert Marcel, Dora van der Groen, Jo de Meijeren, Ann Petersen en Walter Moermans.

0: Peter, je weet dat ik het goed met je meen. Maar heb je al één momentje rust en vrede gekend? Sinds dat ga en haar vader. En in de laatste 25 jaar ga je alleen. Geen ander doel in haar leven het gaat. Dan baron Alex eronder te kragen. En al het goed van het kasteel in te palmen.
1: In palmen. Meneer Pastoor.
0: Ik weet het. Het zal allemaal wel volgens de boeken gebeurd zijn. De vrouw van de tegenwoordige baron heeft hele leven in de luxe geleefd. Ze heeft veel geld opgedaan. Ze maakte schulden bij haar en bij haar vader. En de baron die volgde haar te veel in. Hij kon die schulden niet meer terugbetalen. En stuk voor stuk vielen zijn landerijen en bossen in het bezit van de machtige boer Koene van de Donkelhoeve. En als de baron sterft, valt daar ook nog het kasteel ten deel. Zegepraal van de afgunst en de naad.
2: Nostalgie Plus.
3: Nummer 35.

Lisbeth leest Ramse Shaffi op nummer 35 met de pastorale. Daarvoor Hello Susie van Eamon Corner. De Stones op nummer 3 met Honky Tonk Women. Dit is de top 3 voor straks, maar niet noodzakelijk in deze volgorde, want dit is geen tussenstand. Dit zijn natuurlijk de Bee Gees. Nummer 2 staan ze met Don't Forget to Remember. Zegren Evans in the year 2525. Er wordt druk gestemd, doe zeker mee. Want jij mag en kan de geschiedenis van de hit veranderen, wijzigen. En het kost helemaal niks. En jullie zorgen voor de finale. Straks omstreeks 1:15.

0: Nummer 34 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Crosby, Stills en Nash. Neil Young was er toen nog niet bij, ten tijde van Marrakesh Express. En weer een plaat die nieuw binnenkomt. Eentje die er nog niet in stond in augustus 1969, maar wel in september. En zeer terecht. In 1968 scoort de legendarische formatie Fleetwood Mac met het door Peter Green geschreven Black Magic Woman. 10 jaar later wordt deze classic met succes gecoverd door Santana. Voor hun tweede hit kiezen de mannen van Fleetwood Mac eveneens een cover. Gezien hun voorkeur voor de bluesmuziek nemen zij een nummer op van blueslegende Little Willie John.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Doe doe doe doe doe. Leef gerust.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
13: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
14: Your golden years. Oh,
15: oh. Nostalgie Plus.
16: Nummer 33.
15: Nieuw.
16: In de Flashback Top 40.

0: Prachtig. Chicken Check. And I Would Rather Go Blind. En er is een link naar Fleetwood Mac. Want Christine Perfect, de liedzangeres van Chicken Check, die kwam niet veel later terecht bij Fleetwood Mac. Veel te vroeg overleden trouwens. Ik geloof dat dat toch ook alweer een jaar geleden is, hoor. En die Christine Perfect, die huwde met John McVie van Fleetwood Mac later dan. Lied in 69, want toen kenden ze elkaar nog niet echt. En toen werd zij, Christine McVie. Voilà. Need Your Love So Bad, Fleetwood Mac. Nieuw binnen op 33, 32, I Would Rather Go Blind van Chicken Check. En 31 is ook een plaat die nieuw binnenkomt in het maandoverzicht van september 1969. Het verhaal van de Joe Jeffrey Group staat ook uitgebreid beschreven, omschreven, inclusief hoesfoto in het unieke boek 500 unieke one-hit wonders van auteur Dennis Michiels. My Pledge of Love.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Een van de vele succesvolle opvolgers voor A Wider Shade of Pale. Broko Harum, A Salty Dog. En zij staan genoteerd op nummer 39.
1: I'm free.
0: En dan The Who op 38.
1: I'm free.
2: She won't be big, big bamboo.
0: Ja, The Big Bamboo van The Merrymen. Ze staan op 37. Eamon Corner, Hello Susie, genoteerd op 36. En dan op 35. Lisbeth List en Ramses Shaffi met De Pastorale. De Marrakesh Express door Crosby, Stills en Nash. Neil Young die zat er toen nog niet bij.

0: your love so bad.
1: Fleetwood Mac, niet your love so bad. In één plaats hoger, Chicken Check met zangeres Christine Perfect. Later, Christine McVie. I would rather go blind. En zo net binnen op 31, de Joe Jeffrey Group met My Pledge of Love.
2: Nummer 30. Whoopie.

0: weer een unieke one-hit wonder. Tenminste bij ons in Europa. Max Romeo was dat. En hij overleed vrij recent nog hoor, in 2025. En hij haalde de kaap van 80. Wet Dream dus van Max Romeo in de Flashback van 40. Hier bij Nostalgie Plus tot 1 uur. En daarna... Hij is al bezig hoor, hij is al aan het rondneuzen naar de mooiste classics uit de 60s, 70s en 80s. Niemand minder dan Tony Talboom straks, na de top 40. De groep achter Sugar Sugar, dat zou je misschien verbazen, heeft nooit bestaan. Deze classic was het gevolg van een animatiereeks die op zaterdagochtend op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden. De serie was gebaseerd op een komische strip uit 1942. Don Kitchener, een van de mannen achter het succes van de Monkees, werd ingehuurd voor het muzikale gedeelte. In het kader daarvan werd een groep opgericht bestaande uit een aantal studiomuzikanten. En dat werden dus de Archies.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Interrailverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
1: Dadelijk een nieuwe binnenkomer op nummer 28. We zitten in september 69 en je kan de lijst volgen via onze site. Your golden years. Nostalgie. Ruim 11 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
3: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
2: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen in de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel, bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe drone-aanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden opnieuw. Daarna warmer en zonniger.
4: De Flashback Top 40
0: met Serge Haderman.
4: Nummer 28.
0: In de Flashback Top 40.

Ook dit een geweldige eendagsvlieg staat in het boek van Dennis. Grapefruit Deep Water. En zij komen binnen op nummer 28. In the year 65. Er zijn al zoveel stemmen binnengekomen en dat is ook af te leiden uit de volgorde. Zegron Evans, die zakken van 1 naar 3. Ik had dat niet verwacht, maar ja, er kan ook van alles gebeuren hoor, tussen nu en 1 uur. De Bee Gees, die blijven staan met Don't Forget to Remember. Dat is jouw nummer 2. En dit is jouw nummer 1. Stones en Honky Tonk Women. Ben je niet akkoord met deze volgorde? Of heb je net ingeschakeld en heb je nog niet gestemd? Zeker doen! Via onze site nostalgie.plus. Schrijf een bericht naar onze DJ's. Of via de gratis app 0700 800 900.

0: Nummer 27 was de Franse zangeres Frida Bokkara, Cent Mille Chansons. Dan op nummer 26, I Want to Live, plaat die zelfs bij onze noordenburen nummer 1 stond. Dat was Aphrodite Child. En op 25 daarnet een compilatie van twee hele toffe nummers. Singer Rainbow, gekoppeld aan Love is Blue of L'amour est bleu, zoals je wil. De Delts waren dat. Hey, goeie bijna middag. Het is 16 over 11. Nostalgie Plus met de Flashback Top 40. Sorry hoor, ik doe het weer. En die hitlijst die kan je volgen via onze site nostalgie.plus. Alleen de top 3, ja, die zal ongetwijfeld wat gewijzigd worden. David Bowie, laten we het daar eens over hebben. De grote doorbraak werd een feit tijdens de zomer van 69... toen zijn muziek zowel door de Britse als Duitse televisie gebruikt werd tijdens de maanlanding van de Apollo 11.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: had je eigenlijk moeten waarschuwen om de wierookstokjes boven te halen. Maar het is nog niet te laat, hoor, want straks komen we nog dit soort platen tegen. We zitten namelijk in 1969. Space Oddity van David Bowie. Hij heeft zijn doorbraak, zijn definitieve doorbraak, dus te danken aan de landing van de Apollo op de maan. En daarna waren er ook astronauten die vanuit een capsule, waarmee ze in een baan om de aarde zweefden, met het blote oog twee tekenen van menselijke beschaving op de planeet ontwaren. Namelijk de Chinese muur en, s'nachts, hou je vast, de driehoekige lichtvlek België met zijn verlichte snelwegen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: En het zijn meteen mooie radioherinneringen aan datgene wat ze hier gisteren heeft afgespeeld. Namelijk de Big Five Franstalig Joe Dassin. Bij ons was het destijds zijn allereerste hit Les Champs-Élysées. Binnen op nummer 23.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 5% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: De Flashback Top 40.
1: Nostalgie Plus. Nummer 22.
3: You've painted up your lips and rolled and curled

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Nummer 21.

Wet Dream van Max Romeo op nummer 30. En dan nieuw binnen op 29, The Archies en Sugar, Sugar. Grapefruit ook nieuw binnen op 28 met Deep Water. Frida Bokkara staat één plaats hoger op 27, dus met 100 mille chansons. Aphrodite's Child op 26. I want to live. En dan David Bowie. Space Oddity komt

0: Kenny Rogers and the First Edition.
1: Don't take your love to town.
0: Staat geroteerd op nummer 22. En zo net hoor je nog Desmond Dekker. Itmec op 21 in de lijst.
2: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
3: Nummer 20.

0: Good Morning Starshine kwam uit de musical Hair. Het was Oliver op nummer 20. En één plaats hoger, Joe Dolan, Make Me an Island. Dadelijk op 18, we kennen ze vooral van Baby Come Back. Maar ze hebben nog heel wat andere hits gescoord. De Equals.
1: Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
2: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
3: En ik nog een boterhammetje.
2: Of een nieuwe gaming-laptop.
3: Ja, allee, kom, we zijn weg.
2: Ah, nu heb ik u, hè. Oh.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Your Golden Years.
12: Nummer 18.

0: verwarmend Eagles uit Amerika. Het zijn de Equals. Viva Bobby Joe. En weet je wie het bekendste lid was van de Equals? Eddie Grant. Ja, ja, ja, ja. En Viva Bobby Joe staat op nummer 18. En dan weer een klein stukje muziekgeschiedenis. Small Faces was een van de meest legendarische Britse bands van de 60s. Maar het rommelde, want de liedzanger Steve Marriott die wilde de piepjonge Peter Frampton in de band. En de anderen waren daartegen, maar Steve Marriott en Peter Frampton, die we later ook zouden kennen met zijn album Frampton Comes Alive, waren zo dik bevriend dat uiteindelijk Steve Marriott uit de Small Faces stapte. En ze formeerden hun eigen band. En die band die heette Humble Pie. Ze scoorden één hit, maar die komt wel binnen in onze Flashback Top 40 hier bij Nostalgie. Nieuw op 17.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

hier herbeleef je jouw jeugd als je al geboren was in 1969. En ik krijg hier heel veel reacties van jongere luisteraars ook, die na 69 zijn geboren, maar die de muziek wel geweldig vinden en die natuurlijk heel veel plaatjes kennen. En dat zijn dan legendarische classics die wij blijven draaien, die wij blijven omarmen hier bij Nostalgie Plus. Je hoorde Steve Marriott van de Small Faces verenigd met zijn goede vriend Peter Frampton in Natural Born Boogie van Humble Pie. Trouwens, onze lieve collega Bert Gene, die we vanmorgen hebben gehoord, en ook morgen tussen 9 en 10, die heeft de Small Faces live gezien. Hoe is het mogelijk? Ik had er graag willen bij zijn, maar ik was nog een kleine jongen in 1969. Humble Pie, dus op nummer 17, daarvoor op 18 de Eagles. Ja, de Eagles. Bij Eagles mag je dat niet meer zeggen, hè. De, dat is gewoon Eagles, maar dit waren de Eagles met Viva Bobba Joe. Oké, hoe hoger we komen, hoe groter de hits. En het is tijd voor nummer 16, daar staan de Beach Boys. Yes.

0: het aantal covers van deze Sweet Caroline van Neil Diamond zijn niet meer te tellen. De originele versie komt nieuw binnen op nummer 14. En dan zijn we nu toe aan nummer 13. En dat is... de hoogste nieuwe. En in 87, nu maak ik een enorme sprong vooruit... was hij de hoofdverdette tijdens de memorabele uitzending van de Pak de Poen Show... bij de openbare omroep gepresenteerd door de gebroeders Fred live... waarin alles misliep wat er tijdens een tv-uitzending kon verkeerd lopen. René Fred was zo van zijn melk dat hij tijdens zijn aankondiging... van de verdette van de avond niet op de naam Percy Sledge kon komen... En de hoogste nieuwe binnenkomer is toevallig van Percy Sledge met My Special Prayer.
1: In de Flashback Top 40.
2: Proficiat, u was een prachtig kandidaat. Bedankt voor het meespelen. Groeten aan u Peter, groeten aan de vrienden van de club. En dan rest het men u, dames en heren, om de hoofdverdette van vanavond aan te kondigen. En dat is niemand minder dan Percy... Jazeker, en hier komt hij, dames en heren.

0: zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Happy birthday!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u!

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
1: Hoogste nieuwe, deze keer in september 69. Percy Sledge en My Special Prayer. Binnen op nummer 13. Your golden years. Ik denk ik heb nummer 12 klaarstaan. Nostalgie. Maar eerst onze nieuwsdienst aan het woord. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
2: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg. Maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
4: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
2: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
5: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het onderzoek loopt. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n €388 voor 6 dagen skiën. En dat is €13 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: De Flashback Top 40 met Serge Haderman.
6: Nummer 12.

Vorige week, rond deze tijd, bleek maar weer eens hoe populair ze zijn bij onze luisteraars. En ik kan mij daar volledig in vinden. The Cats stegen toen naar de eerste plaats. Het was in september 71 met One Way Wind. En in september 69 staan ze ook geroteerd met Scarlet Ribbons op nummer 12. En dan nu, de hoogste tijd voor de laatste tussenstand in jouw flashback top 3. De finale zou er als volgt kunnen uitzien. Honky Tonk Women van de Stones, gezakt naar nummer 3. En de Bee Gees die houden stand. IJzersterk staan ze geroteerd op nummer 2.

0: Ik had net de Cats uit Volendam en we blijven in Nederland. Nu naar Delft. Bekend niet alleen van de muziek, maar ook van het prachtige Delftsblauw.
1: Nummer 11.

0: De Flashback Top 40.
1: Good morning, Starshine van Oliver. Hij staat op nummer 20. Negentien is voor Joe Dolland en Make Me an Island. The Equals, Viva Bobby Joe op nummer 18. Natural Born Boogie, Humble Pie, nieuw binnen op 17. When I was a little bitty baby, my mama done a rock. Dit is nummer 16, Beach Boys en Cotton Fields. My name is Sue. How do you do? Johnny Cash live op nummer 15. Neil Diamond op nummer 14 met zijn Sweet Caroline. En dit is de hoogste nieuwe. Percy Sledge en My Special Prayer. The Cats en Scarlet Ribbons noteren wij op nummer 12. My Bellamy. Dit komt ook uit Nederland. The T-shirt, die hoorden ze zo net op 11 met Ma Bellamy.

0: volgend jaar. Het is ongelooflijk, hè? 2027 is het alweer 50 jaar geleden dat hij naar de eeuwige jachtvelden vertrok. En het zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Elvis Presley in de top 10 met In the Ghetto. Trouwens, op 24 september van hetzelfde jaar, 1969, vond er een eerste Elvis-conventie plaats in het Amerikaanse Cincinnati. En daar kwamen maar liefst 2500 fans opdagen. Gisteren was het de hele dag de Big Five Franstalig. En het meest gewaagde nummer uit die hitparade komen we dadelijk tegen op nummer 9.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: De Flashback Top 40.

Tijdens een buitenlandse reis van de koning van Libië grijpt kolonel Gaddafi de macht. Op 2 september wordt in New York de eerste geldautomaat van de Verenigde Staten geïnstalleerd. De iconische tekenfilmhond Scooby-Doo wordt geïntroduceerd op zaterdagochtend televisie als reactie van de 3 Amerikaanse televisienetwerken dat tekenfilms te gewelddadig waren geworden. Butch Cassidy and the Sundance Kid, geregisseerd door George Hill, met in de hoofdrollen Paul Newman en Robert Redford, gaat in première in het Roger Shawman Theater in New Haven. En mannelijke kiezers van het Zwitserse kanton Schaffhausen verwerpen vrouwenkiesrecht.

herinneringen aan september 1969 met Lee Lynch, Stay a While, nummer 7. Daarvoor hadden we Andy Kim, die eigenlijk ook betrokken was bij een plaat die we al eerder tegenkwamen in de lijst van vandaag, namelijk Sugar Sugar van de Archies. Andy Kim met Baby I Love You op nummer 8. En 9, ja, het beruchte Je t'aime au bleu van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. De Flashback Top 40, elke zaterdag en elke zondag tussen 10 en 1, hier bij Nostalgie Plus. En dat in samenwerking met Ment 55, waar ik af en toe iets kom vertellen over de plaatjes in deze hitlijst. En dan laten we er mooie beelden bij zien, leuke clips. En vanavond zijn er twee muziekprogramma's met publiek bij Ment 55. Om 8 uur zie je de muziekshow met tal van Vlaamse artiesten en natuurlijk de nodige meezingers. 1 uurtje later, om 9 uur, is er het meer popgetinte Play That Song. Meer info over alle programma's van Ment 55 op ment55.be. Tot hier was het ook spannend hoor. Ik bedoel, ja, we stevenen af op de top 5. Maar eerst een geweldige solo-hit van Robin Gibb op nummer 6.

0: Robin Gibb was in 1969 eventjes uit de Bee Gees gestapt, wegens ruzie en ook veel meer. En hij scoorde een solo single met Saved by the Bell. Later zou alles door bemiddeling van papa Gibb goed komen en kwamen de jongens weer samen. Maar de Bee Gees hoor je in jouw top 3. Waar ze staan, dat ga ik voorlopig niet verklappen. Ik ben volop aan het tellen.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: De Flashback Top 40.
11: Met Serge Haderman.
10: Nummer 5.

0: het is, iedereen weet het ondertussen, hè? De eerste Nederlandse band die er ooit in slaagde om nummer 1 te komen in Amerika. Shocking Blue uit Den Haag. En Venus, en in het maandoverzicht van september 1969 staan ze op nummer 5. Er zijn heel wat leuke reacties binnengekomen. Ik ga er een paar uithalen, hoor, want de tijd begint korter te worden. Patricia, die schrijft: ik ben verliefd op de 60s. Dat is toch mooi, hè? En nog eentje. Goedemiddag, Serge. Deze top 40 brengt mij helemaal terug naar mijn jeugd in het begin van mijn uitgaansperiode. Ik hoor nummers waarvan ik het bestaan helemaal kwijt was. En nu zing ik die volledig terug mee. Ongelooflijk hoe ons brein dit heeft opgeslagen en met een liedje van 3 minuten die herinneringen vanaf seconde 1 kan terug oproepen. Muziek is onwijs krachtig. Ik geniet met volle teugen. Dat is een heel mooi bericht ook van Ingrid. Maar we moeten verder.
1: Nummer 4.

0: kijk.
1: Dat zijn de woorden van Wiltura. Hoogst genoteerde plaat van eigen bodem staat op nummer 4. Hetgeen je niet krijgen kan. En wat je van mij nog krijgt, dat is het mooiste en het beste en de populairste plaatjes uit de top 3. Jullie hebben de geschiedenis herschreven en ik ga je niet langer meer ophouden. Spannend, hè? Of toch? Dit is bij Nostalgie Plus op zaterdagmiddag de finale van de Flashback Top 40 uit september 1969. Dit is nummer 3.

0: King op nummer 10. Jane Buchan en Serge, nee, niet Serge Haderman. Serge Gainsbourg op nummer 9. Baby, I love you. Dit is Andy Kim, hij staat op nummer 8. Baby, ja, Lee Lynch op 7 met Stay a While. Stay, I love you. Dit is die solo single van Robin Gibb. Op nummer 6 staat Saved by the Bell. Venus van Shocking Blue.
1: Het enige wat je in het leven verlaat, is hetgeen dat je niet krijgen kan.
0: Viltura op nummer 4. En dan jouw top 3. Honky Tonk Woman van The Stones. In the Year 2525 van Zegger & Evans staat op nummer 2. Heel hartelijk dank voor het massaal stemmen. En Tony Talbon, die je zo dadelijk hoort, die heeft er iemand uitgetrokken met zijn onschuldige hand. Yvette van der Donk. Jij wint een duo-ticket voor de cinema met een partnernaarkeuze en een filmnaarkeuze. En dan u. Heeft niet veel gescheeld, maar toch. De plaat waarvoor jij en een aantal vrienden, collega's, familie hebt gestemd naar de eerste plaats. Morgen hoor je ze weer, want dan ga ik samen met jou naar september 1978. Dan neem ik aan dat we ze weer tegenkomen. Maar nu, in het maandoverzicht van september 1969, nummer 1. De Bee Gees met Don't Forget to Remember.
2: Nummer 1.

0: Bel.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: wat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
10: Nostalgie. Met Serge zaten we in 1969 en nu landen we terug in vandaag met Weekend Vibes. Your golden years. En de ideale plaats zo meteen. Chic. Nostalgie. En Le Freak, meteen na het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
12: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
11: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
13: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
11: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
14: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
11: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodenduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
9: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Heerlijk toch? En zo voel je dat het weekend is, Le Freak van Chic. En de volgende Britse band die gebruikte de naam van de vriendin van de zanger als opener voor hun song. Goed gezien van de Outfield. Joseph!

En het boek heeft ze nooit gelezen, dat is toch straf. En moet je kunnen, Kate Bush, straks True Blue van Madonna. En de titel die werd gekozen door Sean Penn. En je komt dan ook meteen te weten waarom en wat het voor hem betekende. Meteen na Stevie Wonder en Sherbet.

0: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer

0: Tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
1: Nog een keer, nog een keer!
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
4: Dank u, Immoweb!
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

zaterdagmiddag bij Nostalgie Plus. We zijn onderweg naar Barry White en de Kings. Maar eerst Madonna. True Blue, dat was volgens haar de favoriete uitdrukking van Sean Penn. En hij zei dat altijd tegen iemand die echt trouw en loyaal is. En daarom gaf ze zelfs het hele album die titel. Sean Penn is uit haar leven verdwenen, maar die hit die is wel blijven hangen.

0: Kings and All Day and All of the Night. En dat is er misschien eentje voor bij Domi. En volgende vrijdag in de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Als je net bijkomt, welkom. Dit is een Griekse nazomerse bries die komt binnengewaaid. Demis Roussos.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: ook helemaal goed voor het weer dat eraan komt. En mooi nazomerweer deze week, dat is ons toch beloofd. Zometeen de op 1 na best verkochte single van 1981 in het Verenigd Koninkrijk. En je gaat hem sowieso meebrullen. It's a sunweb
1: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nostalgie Plus.

0: was hem, de op 1A best verkochte single van 1981 in het Verenigd Koninkrijk. Ze werden van de troon gehouden door Don't You Want Me van Human League. Dus dat was net niet on top of the world voor Soft Cell. Maar de volgende band, die geraakt daar wel moeiteloos.
1: Nostalgie Plus.

ook in de playlist op deze zaterdag bij Nostalgie Plus. Boney M, maar eerst Sting. If you love somebody, set them free. En dat was misschien ook een boodschap aan zijn vrienden van de police, want dit was in 1985 Sting's allereerste solo-single en hij brak echt met zijn verleden. De rock die liet hij achter zich. En voor zijn nieuwe band koos hij opvallend genoeg jazzmuzikanten.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
15: Crocodile Rock, niet de favoriet van Elton John, maar wel zijn allereerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dat was in 1973. Your golden years. En dat was hij al wel eventjes bezig natuurlijk. Nostalgie plus. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. 3 andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En sport, in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze nog willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
14: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Dit is Nostalgie Plus met Weekend Vibes, de perfecte playlist bij jouw zaterdag. Met later op deze dag ook nog Michel Follet, dat is vanaf 5 uur. Maar nu Ike en Tina en The Style Council, die mogen eerst vrolijke muziek, maar met een behoorlijk boze boodschap. Want het is een protestsong. Maar ja, boos zijn kan ook vrolijk klinken. Luister maar eens.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Talking Heads, maar ook ABBA. En nu een fenomeen uit Nederland. Tientallen hits, een eigen televisieserie en genoeg merchandising om een tienerkamer volledig mee te verbouwen. Maar ze haalden in eigen land maar één keer nummer 1. En precies die hoor je nu. Love Me Just A Little Bit More. Dit zijn de Dolly Dots. Nostalgie Plus.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Your golden.

It's raining again, maar maak je vooral geen zorgen. Op de radio regent het alleen maar classics. Met straks de Monkees, maar eerst deze van de OJ's. Toen deze plaat uitkwam, waren ze al bijna 20 jaar bezig. Dus wanneer zij I Love Music zingen, dan mag je ze gerust op hun boord.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
9: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
17: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
16: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recubel.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
0: Voorwaarden op pearl.be.
18: 5 vrijdagen.
0: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
0: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
19: Nostalgie.
20: Met in dit uur classics van Joe Cocker, Bonnie Tyler, Boudewijn de Groot, maar ook nog Dolly Parton. Jij bent weer zeer welkom hier.
21: Your golden years, nostalgie plus.
20: Dit is het nieuws. Een hele goede middag.
22: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Houthalen Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
23: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
22: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er nog andere. En sport in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen, mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen, het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Het beste uit de 60s, 70s.

En dit was er eentje voor de sportieve luisteraars. The Runner van 3 Degrees. En dan gaan we naar 1988. Toen werd Nelson Mandela zijn 70ste verjaardag gevierd in Wembley. Maar door technische problemen kon Stevie Wonder niet meteen op het podium en zat er een gat in de live-uitzending. Tracy Chapman die werd gevraagd om opnieuw het podium op te gaan. Ze speelde Fast Car, solo voor een gigantisch wereldwijd publiek. En kort daarna schoten haar album en carrière echt de hoogte in. Ja, dit nummer veranderde dus per toeval heel haar leven.

Straks Boudewijn de Groot, maar eerst Billy Ocean. Love Really Hurts Without You werd in 1976 zijn eerste grote hit en haalde in het Verenigd Koninkrijk nummer 2. En dan kwam ook nog Red Lights, maar ja, daarna viel het weer even stil. Tot bijna 10 jaar later, dankzij Caribbean Queen, was hij er weer helemaal terug. Maar lang daarvoor was er dus al deze hier voor Billy Ocean. Love Really Hurts Without You.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Your Golden Years.
9: Nostalgie Plus.

0: Nostalgie Plus.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: te zijn.
1: Lekker relaxed straks, zoals dat hoort in het weekend met Wayne Wade en Lady. Ja, ik weet niet of jij het hebt gevoeld. Deze week was het toch weer wat frisser. Voor de eerste keer heb ik een trui aangetrokken na de zomer. Het is dan ook al half september, maar er komt een goede nazomer aan deze week. Dus die trui mag weer even in de kast. Goed, hè, want binnenkort is het weer zoals in deze classic van Fox.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Happy!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
20: Nostalgie.
21: En jouw zaterdag die swingt zometeen, zelfs letterlijk met Billy Paul. Only the strong survive. Komt eraan.
22: Your golden years.
21: En we maken het feestje compleet met de Beach Boys daarna. Eerst het nieuws, een goeiemiddag.
23: Goeiemiddag. In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
24: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt. Ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
23: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Amai. Welkom bij Nostalgie Plus. Het is zaterdag en straks heb ik een milieuhit uit de tijd dat eigenlijk daar niemand nog mee bezig was. Ver zijn tijd vooruit, die man die het zingt. Wie dat is, kom je zo te weten. Maar eerst de Vlaamse Elvis. En dat is niet overdreven, want hij begon ook als rocker. Wiltura, ook nog de Bee Gees en de Zombies komen eraan. Ja.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

Marvin Gaye, die gaat hier op een zaterdag zingen over vervuilde lucht, vergiftigde vissen, olie op zee, radioactiviteit. Ja, vrolijk is het niet, maar wel een parel van een soulhit natuurlijk. En de baas van Motown wilde die onbegrijpelijke reden eerst niet uitbrengen, want in 1971 waren dat niet bepaald de standaard onderwerpen voor een soulsingle. Motown verwachtte eerder liefdesliedjes. Marvin Gaye, die kwam met luchtvervuiling.

0: Toch maar een beetje vrolijker dan. Ja, het is zaterdag. We doen zonnige disco met Casey en de Sunshine Band. Ook Miami Sound Machine, Middle of the Road.
1: Welkom bij Nostalgie Plus. Ciao.

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenellenboog verlossen?
6: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VDK Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be. Schuine streep voor je zaak.
10: Code Yellow!
11: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
12: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
13: Immoscoop, man!
12: Een zeer serieuze partij.
11: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
13: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
12: Ja, dat zijn een cape.
11: Ah, een cape?
13: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Vanavond een currieke?
16: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
18: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

blijft heerlijk met Anita Meijer en ook Roxette. En dan deze, Denis. Het nummer bestond eigenlijk al 15 jaar. Want in de 60s hadden Randy en de Rainbows er in Amerika een hit mee als Denise. Ja, Blondie die veranderde Denise gewoon in Denis. En 15 jaar later was het dus opnieuw prijs.

Vrienden van Michel Follet, blijf vooral dicht bij je radio. Zometeen vanaf 5 uur is hij er weer. Morgen vroeg Bert Geene en dan Serge met de Flashback Top 40. Dan gaan we terug naar 20 september 1978. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
12: Nostalgie. We gaan het laatste weekend in van de zomer en dat wil ik nog een beetje laten horen in deze 100% volle.
13: Your golden.
14: Goedemiddag. In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
15: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
14: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
16: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
14: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland, want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen, dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
9: Follet op zaterdag
13: met Michel Follet.

quizweekend, dan mogen wij hier het kot op stelte zetten. Geen collega die mij ziet, Bert Geene, Serge Haderman en daarnet Tony Talboom hebben het pand verlaten. En dus hebben wij de studio van Nostalgie Plus voor ons alleen, technicus Sen de Pape en ik. Copacabana, het trio Two Man Sound in 1972. Toen al deed speelfiguur Lodeprijk graag tegendraad zijn trio een tweevoudigheid noemen. Vandaag is het 3 jaar geleden dat hij behoorlijk onverwacht overleed. Dit wordt het laatste zomerweekend. Besef dat goed, daar moeten we van profiteren. En dat zal je merken aan enkele liedjes. Erbij vandaag, 10cc, Heart, Eagles, Neil Sedaka, Simon & Garfunkel, Lionel Richie, Samantha en Chic. En deze bende uit Nederland, ze geraakte bijna niet met z'n allen op de hoesfoto. 10 dames uit, en heren uit Haarlem. What

Dank u. And we're in the right. Nou ja, nog één keer. And we're in the right. Ja, stoppen. And we're in the right. Ja, ja, Wout van die uit de studio krijgen, dat wordt een probleem. Het zou me niet verwonderen als ze dat volhouden tot 6 uur. Kroostrijke groep, ik zei het al, 10 dames en heren. Ze hielden het maar 1 hit vol. Een release in Zuid-Afrika werd tegengehouden omdat er zowel blanke als zwarte muzikanten in What Fun meespeelden. Het waren andere tijden toen, in 82. Samantha, goede zangeres van bij ons, maakt een balans op van de voorbije 2 maanden. 100%

Samantha, toen nog een redelijk onbekende zangeres in 69. Een hertaling van If Paradise is Half as Nice van Eamon Cornett zal niet lang meer duren. Of Samantha lag vakantiedromend op haar luchtmatras, werd opgepikt door helikopter US Navy 66 en droomde daarna dat Eviva España naast de deur lag. De rest is geschiedenis. Samantha, ze scoorde vooral met vakantieplaten. Op 19 september 87 scoorde Michael Jackson de eerste van 5 hits uit zijn Bad album samen met Syda Garrett.

Op 19 september herenigd in New York in 81. In Central Park zong het legendarische duo de hits van toen voor 500.000 mensen. Een van hun laatste hits voor de breuk in 1970, El Condor Pasa.

0: Simon & Garfunkel. Paul Simon hoorde de betoverende melodie uit Peru al in 65 in de uitvoering van de folkgroep Los Incas in Parijs en droomde ervan het met tekst op plaat te zetten. En dat gebeurde ook. Hij gebruikte bovendien de originele klankband van Los Incas. Zometeen Eagles. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering.

0: En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is tja-tja-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
6: Happy Birthday!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u!
5: 100% Follet.

Heartache Tonight, een van de laatste stuiptrekkingen van Eagles, uitgebracht op 19 september 1979. Een jaar later viel de groep uit elkaar. Tot 2007 werd er geen nieuw materiaal meer opgenomen. Even stevig rocken op zaterdag. Overigens 25 september, niet vergeten. Die vrijdag de Rock Top 100 bij de Big Five. Nu mag het weer wat rustiger bij Nostalgie Plus. Al blijft het wel een rockgroep, hè, die we tot bedaren willen brengen. Het mooie These Dreams Heart in

Hard, opvallend tekst van dit nummer. These Dreams van Bernie Taupin, die zowat alle hits van Elton John van woorden voorzag, maar hoogst uitzonderlijk voor een ander schijf. Nog meer romantiek, maar dan op zijn Frans. Michel Polnareff. Als die gisteren niet in de Big Five Franse top 100 stond, dan ligt mijn ontslagbrief bij Nostalgie Plus maandag klaar. Michel Polnareff.

0: Ik smelt hiervoor weg. En het is de laatste dag van de zomer, dus mag ik smelten, denk ik. Hè? Michel Polnareff met, de voorlaatste dag van de zomer. Morgen, 20 september, zondag, daar hebben we nog recht op. Michel Polnareff met opvallende en toch discrete medewerking van gitarist Jimmy Page, die daarna bij Led Zeppelin wild tekeer ging. Mijn absolute topsingle van de jaren 90 nu. Ik moet hem minstens één keer om het jaar uit het hoesje kunnen halen. Ook al omdat het alleen in Vlaanderen een hit werd. En echt nergens anders. Vooral dankzij een stevige promotie bij Radio Donna, mij niet helemaal onbekend. Climbing, de pièce de résistance van Lionel Richie.
1: 100% favoriet.

Climbing. Ik kom stilaan van mijn berg af, want hoewel op de radio de voorbije week was ik even gaan wandelen in de Languedoc met goede vrienden. Dus een beetje vals gespeeld. En nu met de trein op weg naar huis. De Summer Train, een van de laatste voor het seizoen, wordt afgeschaft. Sandy Coast. Summer Train.

0: zomertrein bolt stilaan uit. Hans Vermeulen, man achter deze groep Sandy Coast, is er al een tijd niet meer. Dat klonk een beetje Vlaams, hè? Sandy Coast. Maar gisteren 18 september was zijn geboortedag. En de voetafdruk van Hans Vermeulen voor de Nederlandse popmuziek is erg groot. Zometeen 10cc.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat,
14: ik heb... Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Als Eagles stevig uit de hoek mag komen op zaterdag, wij ook. Moet Ten CC gedacht hebben met het oog op de Rock Top 100 volgende vrijdag. Het heerlijke Life is a Minestrone. Vergeet de top 10 hit van de groep rond Graham Goldman. Maar toen ook nog met originele bezetting. Dus Eric Stewart en Godley & Cream, Kevin Godley en Lol Cream. En Lol is vandaag jarig en wordt 79. Godley & Cream waren in de jaren 80 leveranciers van een enorme reeks opvallende en originele videoclips zoals deze, Go West.

0: duo Go West en We Close Our Eyes, halfweg de jaren 80. Met een bijzondere videoclip gemaakt door Godly en Cream. Lol Cream is jarig. Je moet hem eens opzoeken op YouTube. Het klinkt allemaal nu in het AI, of het lijkt vooral in het AI-tijdperk wat knullig. Maar toen waren die videoclips hoogst vernieuwend. Niels Sedaka, altijd goed, uit de jaren 60. Wie werkte samen met Niels Sedaka in de jaren 70? Jawel hoor, 10cc. Zij speelde mee op twee van zijn latere albums.
1: 100% retro.

Niels Sedaka in 62. Een van de velen van wie we het voorbije jaar al afscheid namen. De lijst is behoorlijk lang, hoor. Ken je overigens de trage versie van dit nummer? Breaking up is hard to do. Prachtig, hè? Now I know. Eén en hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering en ander ritme. Niels Sedaka stond met dit liedje, hetzelfde liedje in feite, in de Amerikaanse top 10 in 75. Het origineel was de eerste van drie nummer 1 hits. Op 6 juni was het 5 jaar geleden dat Wim Ravel overleed op 59 jaar. Deze meezinger hoort bij hem. Zij

0: Hij is anders goed bezig, hè? Annelies op de Vrije. Wim Ravel scoorde daarna nog met eigen versies van liedjes van Dimitri van Toor en Joost Nuizel. Maar dit was een origineel nummer.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Hè. Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar noot nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Een goeie avond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
1: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
0: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
2: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
0: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld. Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Goedenavond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawaat.
1: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
0: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Het meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de Ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij behoudt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de Ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
2: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeest begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
0: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

difference they make. There's a rainbow before me.